Wat merkt die Verchten in din Leben? En wo glaubst du kämt Vercht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Vercht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radio Programm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u harkende is, dat u hier bent. Vandaar de tweede poort van de geschicht van David, waar hij voor den koning Saul kämpft. En Saul heeft een bijzijn geest van vercht. God zijn geest is weggenomen van hem, en God laat hem dit bijzijn geest van vercht aan. En wat passiert? Waar dit bijzijn geest van vercht wordt overkomen? En ook waarom God laat dit alle passeren. Wat God zijn plannen dit David een dag koning te maken. Zo, so, waar die harken deis, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, dankjewel voor harken. Ik wens die God te zegen. En ik vrij me dat u hier vandaag bent. Voor deze tweede poort van de geschicht van David. David komt naar een palace.